Tijd die pauw, iets wat als in 6 minuten terug. Kuchara, kuchara. Kuchara, wat was in wola, singola. Waar het bangadje was in gom? Dat was een kwestie. Maar zo'n kopje kan wijden, zei onoten, hoor. Ga niet te lekker. Wat doe je wijden, zei Radium Sambi.